Higgy aan de spijker, Kiki Mickey. Prima Olin, alles wijken, Kiki Mickey. Jan moet doen met Oli her, Kiki Mickey. Oli min en mij bel, Kiki Mickey. Kets uit uwe lijken, Kiki Mickey. Ja, rak al bono kijken, Kiki Mickey. Ja, goeie wiesma zat als alle, Kiki Mickey. Kolen mi dagi, hey, dat is kalla, Kiki Mickey.